Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alstublieft.
1: Mama, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Voor... Alleen uw naam graag, alstublieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet zo uit.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar, alstublieft.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Telefoonnummer bedoelt u misschien?
0: Nee. Uw nummer. Uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezworven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer. Onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk...

0: 12 witte duiven. Dat is de winter gekomen. Ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nommel opgegeten. Ja. Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen. Maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
1: Juist.
0: Jawel.
1: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
0: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet een hele...
1: Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar...
0: Dank u wel, alstublieft.

moment de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Ik ben een stuk van het bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: Teufel ist tot. Der Teufel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De Teufel moet te fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon.

0: maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. X24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey hoor.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
3: Frisje?
1: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
4: Nou, gezellig.
5: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Marcelo Elba. Marcelo Elba. Tem que rolar.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

maar ik ook niet terug. Daarvoor hebben mijn kinderen mij te veel gekwetst. Voorbeeld, mijn dochter, 6 jaar oud, komt laatst binnen. Papa, ik zeg, ja, lieverd, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op mijn merg beledigd, dames en heren. Wij wonen namelijk riant de Van 't Hekjes. En als wij iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dat is dan opeens weer mode. Ja, Roosje heeft ook een stapelbed, dat moet Roosje weten. Jij krijgt, ja, maar Berend-Jan heeft ook een stapelbed. De hele klas heeft een stapelbed, papa. Ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen, ja, maar ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Oké, jij krijgt een stapelbed. Komt een broertje binnen, 4. Oh, papa, dan wil ik ook een stapelbed. Ik zeg, jij kan bij je zusje een stapelbed. Ik ga niet bij die teef een stapelbed. Dus ik zeg tegen een vriend van mij, ik zeg, hoe kom ik aan een stapelbed? Zegt een vriend van mij, nou, dan moet je even naar Ikea, daar hebben ze alles. Nou, ik naar Ikea en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Ja, ja. Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was. Laat ik het daarbij houden, ja. U kent Ikea, het is net Veronica. Je komt binnen en alles is meteen jij. Jij mag dit en jij mag wat kopen en jij mag ruilen en jij mag naar de kassa en jij krijgt koffie, jij. Dan wil je bijvoorbeeld een bank, dan denk je, nou, die bank wil ik wel, dan wil je die bank meenemen. Nee, dat mag niet. Dan moet je eerst op expeditie, zo heet dat, hè. Omdat je zo lang onderweg bent, dat noemen ze expeditie. En dan, dan ga je zoeken naar die bank en dan doe je met een heleboel andere mensen en die zoeken ook allemaal. En met dat boek uiteindelijk kom je iemand tegen, wat zoek jij? Nou, zeg je, ja, jij zoekt een bank, welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Ah, ik zie het al, jij zoekt de Björn. Nou, de Björn is uitverkocht, maar we hebben voor jou wel de Benny, of je godverdomme bij een homo-escort bent, zeg. Blazer en dop. Nou, lang verhaal kort maken. Dat stapelbed van Ikea, dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, hè? Want kijk, in zo'n grachtengordel is het nogal van de roddel-roddel en van de klets-klets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, de gordijntjes gaan er nog wel eens opzij, als de buurt ziet dat de Van 't Hekjes die daar nog niet zo lang wonen, nu al een Ikea stapelbed naar binnen sneaken, hè, dan gaat al gauw het gerucht in de stad dat het financieel niet lekker

je, stuurslot, godverdomme. En ik krijg hem zo aan die 9 andere Volvo's, zeg. Niet te geloven. Ik denk, kalm blijven, Joppie, kalm blijven. Ik start de auto opnieuw, keurig netjes, ik kom voorrijden. De deur staat open, ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is de mooiste stapelbed. Later op, Frans, zo de metron. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders had u er niet. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt van God, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes. Verdubbel dat aantal en dan heb je een IKEA stapelbed. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing. Die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes. Maar geen gewone schroefjes, nee, nee, nee. Hele vreemde schroefjes, ja. Echt schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Zweedse schroefjes, zeg maar. En Zweedse schroefjes gaan niet met een schroevendraaier. Nee, nee, nee, nee. Die gaan met een sleuteltje. Ja, met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken, die is een beetje gaga, of die heeft gewoon vanavond een IKEA stapelbed in elkaar gezet. En als hij met zijn vinger de andere kant uitdraait, dan ging het niet zo makkelijk, zou ik maar zeggen. Je kijkt op het eerste plaatje en daar staat, jij pakt dat en dat plankje. Ja. Deze maar proberen. En je gaat beginnen. En in het begin gaat het prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Je hebt het stapelbed voor 3/4 in elkaar. En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes. Alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Kom op. Jij wilde een gezin. Zij wilde een stapelbed. Dat geeft helemaal niks. Bij je broer thuis is het erger. Kom op. Allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Nee, dat moet ze ook niet schrijven dat het er wel is, want er is gewoon geen plankje. Zit niet te lachen, Krenk. Er is geen plankje. Met 3 gaatjes. Ik zie het toch heel duidelijk. Godverdomme, dit is -1,5, dit is -2,5. En die bril is 3 keer duurder dan het hele teringstapel bent. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje, waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Nou ja, dat is alweer een tijdje geleden, hoor. Je schroeft het weer helemaal uit elkaar. Je gaat opnieuw beginnen. Prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Het gaat hartstikke goed. Het enige wat nog even moet, dat is de lattenbodem. De lattenbodem. En de lattenbodem, die gaat in de folder in elkaar. Maar de folder is geen kinderkamer, zou ik maar zeggen. Nee, je krijgt een plank met een gleuf. Er moeten 18 plankjes in. Moet die ander dat tegenaan. En is klaar. Fluitje van een cent, ja? Nou, die eerste 17, geen probleem. Die laatste, ook niet zo moeilijk. Maar tegelijk, dat gaat niet zo goed. Als je die laatste erin zet, zeggen die eerste 17. Trrr. Als de verdediging van Bayern tegen Ajax. Trrr. Nee, nee, nee. En na 4 uur, ja hoor, ook de lattenbodem is klaar. Je denkt ja. En denk dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem. In de folder staat heel duidelijk, je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 7 ben je niet meer zo kritisch, zou ik maar zeggen. Daarbij komt dat stuk toch tegen de muur te staan. S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Stapelbed. Graag gedaan. Lekker klusje. Even lekker met de handjes werken. Even lekker niks aan je hoofd. Stapelbed. En dan zegt zij, ik wil me nergens

Dave, wie daar zijn kut toevoer. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zeg maar.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindfulle seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigen beweging naar de slager zijn gegaan. En hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness. Dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness.
gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum, geografisch, op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, van, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: "Fuck!"

0: zeker zelf in. Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Ik zei, surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem. Oh,

Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, hey, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei... Wat zie ik die? Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou, moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh,
En ik houd ze allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazerus. Ik weet niet eens waar het leplazerus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je leplazerus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mee naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden en ik vraag nog heel vriendelijk, mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Nou, uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis. Nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open. Die zegt, oh, heb je de bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te krijgen.

flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. 160 euro. En ik heb wel zo'n carkit. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest. Ja, is goed. En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit. Je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel? Ja, zo wel! Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en sta stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik denk, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Ik zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed, ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè. En, ja, voor die locaties. En het arrezieke paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè, want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9, en dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt die geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in een woestijn en jij zit in de oase. En je komt er dichterbij en je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. En als de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dat doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe? Ja, dan moet je duidelijk in zijn, mensen. Gewoon duidelijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Dat is te kort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Man was een beetje ouder, sinds nu wel aardig.
2: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me. Het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
3: Zij wel.
2: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
1: Ik zeg in Drenthe?
2: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die ander zit rond. En 1 muskiet gaat voor je vliegen. Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Zak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Mag ik, kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai. Bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar mij. Wij lagen in Parijs in een hotel te vrijen. En die hotel in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, hij van oh. Ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, oh ja, ja. Stil, man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van, wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar een buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept, oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar het was... Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen, mijn hart is in vorm. Ring, ons, ring. En we spreken heus niks af. En we zien wel wat het wordt. En we zwaaien nooit lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Gering, ons, gering. En ik zal eens braaf naar huis, want er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. Ons, gering. En meid, het is bijna pompoentijd, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme, verdomme. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit. Kan.

0: Hi, hi. Ik weet niet, maar ik moet niet weten waar het is. Kom, ik vraag naar de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoopverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Vertel, vertel. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook.

0: even van deze honingslingen, dames en heren, namelijk de helm. Altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Ja! Wat hebben we verder nodig bij het educatief honingslingeren? Nijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hé, spreek dat maar weer door. Oh, sorry, Bert. Gum. Nee, we hebben nodig de bijen. Oh ja, dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van nijlpaden gewoon staan. Oh ja. En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm, ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En hoeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Dan beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Jeet, doet dat geen pijn? Jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh, Bert, snel, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de flintalali via dealer. Goddomme. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je buk je voor de brievenbus langs, dat de post ingooit, man. De postbode. Dat die het. Even terug. Langs bump dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje. Gratis? Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
1: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken. La la la. Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet. Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien. Nou, zo gaat de postzegel er niet af. Zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog... Hoe kom je erop? Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet. Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel.

0: En ik weet dat het een kamikaze-zegel is.
1: Bert, hoe weet je dat?
2: Zelf verzonnen.
0: En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden.
1: La la la la.
0: Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. Eén postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico of wie er ook maar mee bezig is.
3: ...24-7 non-stop muziek. Mix 24.

meisje op de heide. Er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zengen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van plezuis. Op een pluis van zijn huis van plezier.

is gevallen. Als de avond is gevallen en het o zo donker wordt, maar toch ook niet al te donker, het tranen schieten haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken, te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs, en zij smeekt al vele weken, is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen, en werpt een blik door het

蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝Als het dwarsnacht is gekarden, als het kerstnacht is geworden en de kerkklok 12 slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok 11 slaat, 12 slaat. En zit zij voor 2 lege borden. 1 voor de vis, 1

0: en met een jant vol profimant.
1: Niger?
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna, op moedersmestje, op moedersmestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan die zweltevrouw. Welk huisje, vrouw? Of een vreusje heet, vrouw. Een bruisje heet, de huidste snij. Sneetje smurren, bruisje. Hoe heet dat rabbing nou? Huisje wel tevreden.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doe even een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al een broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Godverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij! Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet. Als je. Dit? Hier is op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chickie. Ap, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, of ook niet.
1: Ah, ze is doof, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon en wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken, ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Of met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, luciferdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, ja. Ja, dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van... Oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen. Dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek, en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh, oh, oh, oh, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt, is een wonder. Zeg maar, of dat. Of niet. Nee. Of je zit aan tafel en je eet boerenkool. Of dan zo die boerenkool pakken. En die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken. Dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul. En dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

dan nu. Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfstedentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is.

Merci. Dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor bleef ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Trokken klumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt, dat is echt geweldig, hè?

zie je nou wel. Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt daar wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is schrappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in.

is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig.

0: Weet ik dat, houden we daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: Om subsidie op dit programma te krijgen, spelen wij de gehandicapte scène. En de gehandicapte scène is een ronde, ja, daar mag één letter niet in voorkomen. Welke letter is dat?
1: De R.
0: De R van R.
1: Van R.
0: Prima. Sarah en Arie.
2: Okay.
0: Tegen Ruben en Ruben. En we beginnen in de iglo.
3: Koud. Koud.
0: Vind je?
3: Op deze plek.
0: Zal ik die vlammen opstoken?
3: Ja, doe dat even. Oh, ik heb een jas nodig. Ik heb echt een jas nodig of iets in ieder geval om het een beetje heter... Ik wou geen warm zeggen.
2: Een jas met knoopjes. En niet met...
0: Zeehondenvet.
2: Zeehondenvet? Ben jij niet goed in je hoofd?
0: Nee, daar heb ik een jas van. Ja.
2: Hey.
0: Hey.
2: Nanook, alles goed?
4: Ja, zalig. Dank je.
2: Nog wat gevangen?
4: Nou, ik was net bij dat gat in het ijs. Maar...
2: Wak mag je zeggen, hoor.
4: Wak.
0: Ja.
2: Hoor!
0: Ik had het niet eens gehoord.
2: Nou, maar ik wel. Ik ben eerlijk.
4: Nee, je bent er slecht. Ja.
0: Goed, we gaan door naar de tandarts.
3: Oh, u gaat me geen pijn doen, hè?
0: Dat hoop ik niet. Nee, dat...
3: Ik heb gaatjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kariërs.
4: Nou, ja. Open graag.
0: Ah, graag.
4: Dat was
2: lekker.
4: Heel kort.
2: Gaat goed.
3: Gaatjes en tandplak.
0: Ik zie het. Het is, lijkt wel Bin Laden. Een aanslag op je tanden.
3: U bent... U bent een... Leuke...
0: Zeg het.
3: Leukert. Oh nee!
4: Dokter, arts.
2: U bent... kaal.
0: Ja. We gaan nu naar het stapelbed. Mag ik boven? Mag jij... beneden?
2: Nee, dan moeten we het zo doen.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, het is toch een stapelbed? Liefste.
0: Ja. Maar wat jij wil is lepeltje, lepeltje.
4: Maar... lepeltje, lepeltje.
2: En je bedoelde, hè?
4: Kan natuurlijk helemaal niet.
2: Vorkje. Gem.
4: Heb jij deze zelf? Bij de goede...
0: Ikea.
4: Ja, maar... in elkaar gezet. Maar bij elkaar geplakt.
3: Ja.
4: Geschroefd. Ook.
3: Met die boutjes en hout. En toen heb ik ze op...
4: op Els.
3: Op Els gezet?
4: Op Els gezet.
0: Had je de handleiding wel? Want dit...
2: Wat denk je zelf?
0: Is een keukenkastje.
2: Oeh!
0: Het is heel klein voor een...
2: En tenslotte gaan we nog even naar Arie thuis.
4: Heel klein.
2: Ja, het budget van de lama's houdt niet op.
4: Hoeveel ontvang jij dan?
2: Evenveel als jij.
4: Oh ja?
2: Ja.
4: Zeg dan.
2: Want ik... ik krijg zelfs extra, want ik slaap bij Patrick Lodiers. Oké.
3: Ik heb nooit geweten dat die jongen met dat lange kapsel die op deze plek woont, zo'n...
2: mooi.
3: Mooi...
2: woont.
3: Huis had.
4: Nou, dat wist ik wel.
3: Kom jij...
4: Ja, hij had wel eens foto's laten zien.
3: Oh, dus jij bent op deze plek nooit geweest, toch?
4: Nee.
3: Nee, ik ook niet. Ik had wel had wel gehoopt dat het zo mooi zou zijn als dat het is.
4: Vind je het niet tegenvallen?
3: Nee.
4: Kijk dan.
3: Het stemt mij olijk. En attent. En...
4: Het stemt attent.
3: Nee, het stemt.
4: Het stemt.
3: Mij lichtzinnig. Van binnen. In mijn ziel.
4: Oké.
3: Wow. Ja. Ik ben poëtisch.
2: En dit is
3: in
2: de wc,
3: deze plek.
2: Kun je nagaan,
3: op deze
2: de
3: plek. Dit toilet van de jongen met het lange kapsel is een walhalla voor de poëtische.
5: Oh! Dames en heren, de winnares van vanavond is natuurlijk Sarah Kroos.
3: Gelukkig! Gelukkig!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

een spreekbeurt over terrorisme. Is in Amerika waar terroristen in een vliegtuig. Wat is terroristisch aanslag gedaan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman, die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Wat had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet filmen, hij zit niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze de... Gingen ze Irak aanvallen, omdat Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel mas gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de mas eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo ziet de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En daarnet liet ik een moslim zien, toen hoorde ik, ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, en hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

0: It's the love. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

Ik doe heel eventjes. Doe ik eventjes. Glaasje water. Nou. Ja. Nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar. Ja. Nu even niet hoor, nou ja, maar ik zit wel. Grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik, anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis, hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld, hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam, dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten, ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, ja, het is echt heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er, hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen, ja! Ik vond het nogal heftig, ik vond het nogal, wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen, zo. Van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten en je haren uit je hoofd rukken en zeggen: nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht en nee. Nou, weet je, ja, dat kan je. Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen: nou, dag schat, weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde, je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus, maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet dus ach was ik maar. Het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

but we gotta keep this thing going. Everybody was freaking.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.
2: Mystery of existence in our hearts will pursue.

Never leave crib.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.